0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Harbidja. Defensieminister Yesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur.

Zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jezelges zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.

talk for hours.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Yesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.

0: En als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Ook in de nacht. Langs de

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het Nederlands elftal gaat door een 3-1 overwinning op Tunesië als groepswinnaar verder op het WK. Na een droomstart was de druk er al vroeg af en werd het alleen na rust nog even spannend. Maandagnacht om 3 uur is Marokko de volgende tegenstander. Mocht Oranje ook dan winnen, dan wacht in de achtste finales op 4 juli de winnaar van het duel tussen Zuid-Afrika en Canada. Deze wedstrijd wordt om 7 uur 's avonds gespeeld. Voor een groot deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de extreme hitte, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat zo'n weeralarm voor warmte wordt afgegeven. Lokaal kan het 40 graden worden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog extra benauwd aan. Het KNMI waarschuwt voor uitdroging, oververhitting en zelfs een hitteberoertje. Het advies is om verkoeling op te zoeken en voldoende water te drinken. Alle medewerkers in de verpleeg- en verzorgingszorg krijgen er de komende 2 jaar 7,4% meer loon bij. Vakbonden en werkgevers zijn het daarover eens geworden in een nieuwe CAO. De loonsverhoging gaat vanaf 1 september in en wordt in 4 stappen ingevoerd. Ook gaat de reiskostenvergoeding omhoog met een paar cent per kilometer. Onder de CAO vallen zo'n 500.000 medewerkers. Wel moeten de leden van de vakbonden eerst ook nog akkoord gaan met de nieuwe CAO-afspraken. En de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen waren gisteravond nog niet rond. Achter de schermen werd nog volop overlegd binnen het kabinet. Vandaag bespreekt de ministerraad het pakket met maatregelen. Dat moet de stikstofuitstoot flink terugdringen, zodat vergunningen weer makkelijker kunnen worden verleend. Er komen zones rondom kwetsbare natuur, waar veel minder stikstof kan worden uitgestoten, en een beperkt aantal koeien per hectare. Ook verkeer en industrie moeten bijdragen. Het weer. Volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws.

1976. Henk Mizell en Jungle Wak. Toen stond het op de eerste plaats in de Nederlandse top 40. Ik zeg goedemorgen, het is vrijdag. Het is bijna weekend. Ja, en ik zit eventjes te kijken, jongens. Het wordt vandaag hot. Zo, temperaturen vandaag. Alleen al. Ja, temperaturen tussen de 36 en de 40 graden. En het voelt door de luchtvochtigheid zelfs wat warmer aan op bepaalde plekken. Vooral in het zuiden. Limburg, Zeeland, Brabant. Ja, andere delen van Nederland is het ook warm. Rond de 36 is iets koeler, maar nog zweten. Ja, code rood, code oranje. Allemaal codes worden eraf gegeven. Het is gewoon veel te warm. Ja, mocht je bij mij op de achtergrond ook van alles horen, dan klopt dat. Want vanmorgen vroeg om 5 uur deze shower met allemaal ventilators. Er stonden er al 2, maar er lopen er nou 5 te draaien. Om mij heen. Dus ik word bestookt met allemaal, allemaal lucht. Allemaal frisse lucht. Nou ja, frisse lucht. Nou, in elk geval lucht. Wat een stuk koeler is natuurlijk als de temperatuur in de ruimte. Dus zo hopen we het vol te houden. We moeten het in elk geval proberen vol te houden. Ja, want jongens, het begint echt al lekker op te warmen. Hè? Dus mocht je een beetje lawaai hebben, dat je denkt van, goh, waar zit Erik toch? In een helikopter of zo? Of in een vliegtuig? Ja, het lijkt erop. Maar dat is niet zo. Nee, het is allemaal voorbedacht te raden. Het is allemaal voorzorgsmaatregelen om het vol te houden. Want jongens, zulke temperaturen. Het is niet gezond, hè. Het is niet gezond. Ja, ik las vanmorgen ook nog een bericht dat de FNV zich ook zorgen maakt. Want het is nogal een probleem voor werknemers die buiten werken of met zware machines. Maar ook als je binnen werkt in een pand dat slecht te koelen is, kan de hitte heel onprettig zijn. Ja, in een aantal cao's zijn ook wat afspraken gemaakt over werken in de hitte. Bijvoorbeeld in die van de glastuinbouw en die van dakdekkers. Maar in het grootste deel van de cao's staat niks over de werkonderbrekingen bij warmte. Hè? Ja, ik zei het al, hè? Als je nou echt vandaag buiten moet werken. Nou, misschien kun je vrij vragen aan je baas. Hè, als het mogelijk is. Als hij een beetje een hart heeft, dan doet hij dat wel. Of aangepaste tijden, dat je tot 11:00 werkt en dan naar huis. He, net zoals in Spanje, dat je een siesta houdt tot 3:00, 4:00... en dan weer even een paar uurtjes werkt. Bijvoorbeeld, zou ook kunnen, hè? Ja. Want vandaag is het afzien, hoor. Het is echt een... we hebben altijd wel wat te zeiken. He, het is of te nat, of te koud, of te warm, of weet ik veel wat. Maar dit is toch wel erg extreem, hoor. Ja. Maar goed, we gaan het proberen. Voor de wekker wakker, ik zeg een hele goeiemorgen.

0: twee van die lekkere jaren 80 liedjes achter elkaar, hè, in de 80s remix door de voice-over. Daddy's Home, Daddy's Home, ja. Goed, welkom. Dit is Voor de Wekker Wakker op deze vrijdag, 26 juni. In een heet land, temperaturen van rond de 40 graden vandaag. Dus we kunnen onze lol op. Straks nog even een uitgebreid weerbericht. Maar ik denk dat ik het niet eens hoef te vertellen. Ik denk dat je het al weet. Het wordt hot, hot, hot. Ja, de hittegolf die Europa al een tijdje in de greep houdt, die was niet mogelijk geweest in een wereld zonder klimaatverandering. Onderzoekers die hebben een kristalhelder verband gevonden tussen de recordhitte en de opwarming van de aarde. Ja, vooral de benauwde nachten zijn veel waarschijnlijker dan dat we die bijvoorbeeld vroeger hadden. Ja, vroeger had je dat eigenlijk nooit. Ja, het weer van deze week is niet per se uniek, maar de temperaturen zijn het wel. Een analyse van de World Weather Attribution die laat zien dat klimaatverandering de drijvende kracht achter de recordbrekende hittegolf in Europa is. Ja, zulke omstandigheden waren 50 jaar geleden nog ondenkbaar. Een hittegolf als deze zou waarschijnlijk 3,5 graden koeler zijn geweest. En voor het begin van de menselijke opwarming waren deze omstandigheden zelfs helemaal niet mogelijk. Ja, de temperaturen tijdens de plaknachten zijn nu al 100 keer waarschijnlijker dan in 2003 bijvoorbeeld. De warmte overdag is 10 keer waarschijnlijker. Toen beleefde Europa een historische hittegolf, bijvoorbeeld in 2003, waarbij naar schatting 70.000 mensen omkwamen. En ook de temperaturen waren niet positief voor de landbouw, want die werd ook zwaar aangetast. Ja, een vergelijkbare hittegolf als die van nu was 23 jaar geleden. En die was dan 2 graden koeler geweest. Ja, dus het heeft allemaal wel degelijk te maken met de opwarming van de aarde. Ja, over dat werken buiten nog even. Ook in de Arbo-wet staan regels rondom gezondheid en veiligheid. Maar er staat niet echt vermeld bij welke temperaturen werknemers thuis mogen blijven. De wet staat dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid. Maar ja, wat nadelig dan precies is, dat wordt niet gezegd. Wel zijn werkgevers wettelijk verplicht om in kaart te brengen wat de risico's van werken in de hitte is. En ook maatregelen te nemen om die te verkleinen. Bijvoorbeeld geschikte werkkleding, extra drinken aan te bieden of werknemers wat vaker pauze te geven. Zo zegt de woordvoerder van de arbeidsinspectie. Ja, ik kan me het wel voorstellen natuurlijk. Als je buiten werkt, bijvoorbeeld of in een fabriek, en het is erg warm. Ja, ik wil zeggen, in het nieuws wordt het ook heel vaak gemeld. Als je er niet uit hoeft, dan moet je er niet uitgaan. Hou vandaag rustig. Maar ja, als je een werkgever hebt die moet werken, ja, je kunt moeilijk even bellen. Ja, ik kom niet, het is te warm. Hè? Voor je het weet sta je op straat natuurlijk. Hè? Want dat is natuurlijk ook de vrees die veel mensen hebben. Maar ja, goed, dan moeten dus nieuwe regels voorkomen. Ja. Nou, er werd ook weer gevoetbald. We hebben het gezien, het Nederlands elftal heeft gewonnen. Dat ging goed. Ze hebben zich afgelopen nacht als groepswinnaar geplaatst voor de 16e finales van het WK voetbal. Ja, Oranje was in Kansas City met 1-3 te sterk voor het al uitgeschakelde Tunesië. En wacht nu een nachtduel met Marokko. Ja, dat wordt ook weer spannend. Ja, en ook Turkije, hè? Turkije moeten we ook even feliciteren, want die hebben ook gewonnen. En op het laatste nippertje, dat weer wel. Maar goed, wel eventjes van harte gefeliciteerd. We hebben tegen de VS gevoetbald. Het werd uiteindelijk 3-2. En Paraguay-Australië werd uiteindelijk 0-0.
1: Iedere ochtend, Erik van Vliet.

ze wakker. Het is maar wie de dag, dag. De vrijdag begint lekker met Erik in de Morgen. Actueel nieuws uit binnen-

Ja, elke dag hebben we er eentje, elke dag een dagtopper. En dit keer is die van William Koren en Geef me jouw liefde. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, het is vandaag in 1284 het verhaal van de rattenvanger van Hamelen. Zou op deze dag gespeeld hebben. De rattenvanger was door de bewoners van het Duitse stadje Hamelen ingehuurd om met zijn gefluit alle ratten uit de stad te lokken en de rivier de Wesser te laten verdrinken. Nadat hij op deze manier keurig alle ratten had uitgeroeid, weigerden de bewoners van Hamelen te betalen. Het waren net de echte zuinige Belgen en Nederlanders en Zeelanders. Ja. Als wraak lokte de rattenvanger met zijn gefluit alle kinderen van het dorp achter zich aan. De kinderen zijn spoorloos verdwenen. Hè? Ja, je had dat toch ook, hè? De rattenvanger van Hamelen? Of was er niet een liedje bij? Ik zal eens even kijken, hoor. De rattenvanger van Hamelen. Hamelen, hè, moet ik zeggen. Ja, Hamelen. Ja, ik heb eventjes geen hulp, want het is allemaal een beetje gevlucht omdat het zo warm is. Dus mag ik het vandaag zelf doen? Nee, er is wel toen een liedje van Rob de Nijs. Hè? Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen? Is die ook wel leuk om een keertje te doen? Ja, ja, ja. Ja, ja, is ook leuk. Rob de Nijs.

vervangen van Hamelen, maar wel Hamelen zat erin, hè. Ja, Rob de Nijs bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag is het de geboortedag van Alexandria der Nederlander. En Carlo Boshart is vandaag ook geboren in 1969. En Greg LeMond in 1961. En Abraham Moskowitz, ja, je weet wel, die bekende advocaat, die is vandaag ook geboren in 1960. En het is vandaag ook nog een keertje de geboortedag van Chris Isaak. Ja. Even zo'n lekker zwoenliedje, hè. Hier is The Wicked Game bij Voor de Wekker Wakker.

Ja, de Dikke Band en Bill Naat. Ja, oftewel het bouwvakkersdecolleté, hè. Zo wordt het ook nog wel genoemd, hè. Ja. Ja, vandaag extreme hitte. Temperaturen van rond de 40 graden. Hiervoor geldt dus ook vandaag een weeralarm. Op de Wadden is het minder heet. Daarbij schijnt de zon volop. De wind is zwak, matig, uit de zuidelijke richting. In de loop van de middag en avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Nou, ik hoop er maar op, jongens. Laat het even lekker regenen vandaag. Vanmiddag in één keer spontaan gewoon even een stortbuitje. Ja, de komende nacht richting zaterdag is het droog en vrij helder met temperaturen tussen de 20 en 24 graden. En dan wordt het morgen weer normaal. Nou ja, normaal. 29 tot 38 graden. Het is nog fix warm. Maar goed, dat eventjes terzijde. Ja, het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is voortijdig beëindigd. Alle bezoekers zijn ingelicht door de organisatie en moeten in de loop van de middag de camping verlaten. De maatregel is genomen vanwege code rood die door het KNMI is afgekondigd. Ja, en festivaletje of openluchtconcert de komende zomer, dat wordt eventjes afzien. Want met de extreme temperaturen zijn er veel uitdagingen bij de evenementenorganisatie. Zo worden er ook nevelkanonnen besteld, heel veel. Ze zijn eigenlijk al niet meer op voorraad. En ook veel sponsen en heel veel emmers worden ingezet, hè? Ja. Dus wat dat betreft, misschien een tipje om vandaag gewoon een keertje, ja, gewoon zeg maar een groot waterbadje neer te zetten. En daar je voetjes in doen. Ik zag het gisteren ook iemand doen op de WhatsApp. En dan, of met waterpistolen. Maar ja, je moet ook weer niet te veel water verspillen natuurlijk. Hè. Want straks krijgen we dat geouwe natuurlijk weer. Van je moet zuinig zijn met water, want de watervoorraad is bijna op. Dat heb je dan ook weer, hè? Ja. Goed, nou, in elk geval vandaag oppassen geblazen, hè. Ga niet in de helle zon staan. Als je toch naar buiten moet, dan doe het voorzichtig. Zorg dat je een petje draagt of in elk geval de boel beschermt. En niet te lang in de zon. Goed insmeren. En daarna weer snel naar die ventilator toe, hè. Ja. Goed, op deze dag in 1993 staat er een liedje van UB40 hier in de top 40. De bovenste plaats, op de allereerste plaats. Het liedje toen heette I Can't Help Falling In Love With You. En klonk zo.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het Nederlands elftal gaat door een 3-1 overwinning op Tunesië als groepswinnaar verder op het WK. Na een droomstart was de druk er al vroeg af en werd het alleen na rust nog even spannend. Maandagnacht om 3 uur is Marokko de volgende tegenstander. Mocht Oranje ook dan winnen, dan wacht in de achtste finales op 4 juli de winnaar van het duel tussen Zuid-Afrika en Canada. Deze wedstrijd wordt om 7 uur 's avonds gespeeld. Voor een groot deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de extreme hitte, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat zo'n weeralarm voor warmte wordt afgegeven. Lokaal kan het 40 graden worden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog extra benauwd aan. Het KNMI waarschuwt voor uitdroging, oververhitting en zelfs een hitteberoerte. Het advies is om verkoeling op te zoeken en voldoende water te drinken. Het dodental na de verwoestende aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235. Ook zijn er tot nu toe meer dan 4300 gewonden die in het ziekenhuis behandeld worden. Waarschijnlijk lopen de aantallen doden en gewonden nog flink op. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Inmiddels sturen steeds meer landen hulp naar het getroffen gebied. Volgens reddingswerkers zijn de eerste 72 uur na een aardbeving cruciaal bij het zoeken naar overlevenden. En de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen waren gisteravond nog niet rond. Achter de schermen werd nog volop overlegd binnen het kabinet. Vandaag bespreekt de ministerraad het pakket met maatregelen. Dat moet de stikstofuitstoot flink terugdringen, zodat vergunningen weer makkelijker kunnen worden verleend. Er komen zones rondom kwetsbare natuur, waar veel minder stikstof kan worden uitgestoten, en een beperkt aantal koeien per hectare. Ook verkeer en industrie moeten bijdragen. Het weer. Volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer.

0: JoJo. Ja, ik moest wel eventjes wennen hoor, toen ik hem voor de allereerste keer hoorde. Flair, maar hij is gebeiteld. Je hoorde door het oog van de nacht. Het is de flitsschijf.
1: Vanaf zijn geboorte was Erik al into radio.
2: Nou, ik vind hem vooral heel intelligent.
1: En vandaag de dag nog steeds live op de radio.
2: Een warme man.
3: Absoluut, toch?
2: Ja. Sympathiek.
3: Ja, sympathiek.
2: Echt waar. Empathisch.
4: Enorme positiviteit.
2: Dat ben ik wel.
4: Hoe hij in het leven staat. En wat ik echt bewonderenswaardig vind van hem. Want die man is zo muzikaal.
5: Ja, als ik heel eerlijk ben, dat vind ik zo'n ook sympathiek ventje. Ja, dat kun je begieren, hè?
2: Hij kan heel veel.
3: Hij kan alles.
2: Hij kan een man.
4: Hij is een hele fijne man.
2: Ja.
1: And there he is, Mr. Erik van Vliet.
0: Nou, muzikaal. Dat valt toch mee hoor. Ja. Maar ik vind het wel aardig van de heer om dat allemaal te melden over mij hoor. Dat wel. Goed, goedemorgen. Het is vrijdag, de tweede uur van Voor de Wekker Wakker. Ja, ik had het aan het begin ook al in de app gezegd. Even kijken of ik het volhoud hier hierboven in de studio. Want ja, ik zit hier natuurlijk boven in het grote Van Vliethuis. En de zon die staat op het dak. Ik heb hier geen airco. Ik heb hier wel een aantal van die grote ventilatoren neergezet. Om een beetje de boel te koelen. Dus het is nu nog een beetje te doen. Maar goed, als het te warm wordt, dan moet ik even een noodsituatie in gaan lasten. Want ik wil natuurlijk niet op apengapen liggen straks, hè? Nee. Dat is niet de bedoeling, denk ik. Goed, voor de Wekker Wakker. We hebben weer een hoop te doen. Er is weer veel te melden in elk geval vandaag. Want nou, we hebben het allemaal gezien hè, vandaag. Nederland is ontwaakt als groepswinnaar op het WK voetbal. Dat was een 3-1 winst op Tunesië. En vanwege de extreme hitte geldt er in een groot deel van het land code rood. En dat is ook in de hele Langstraat het geval. Dus als je naar buiten wil, dan moet je even drie keer nadenken van zal ik het wel doen bijvoorbeeld, hè? Ja, code rood, hè? En als je niet naar buiten hoeft, dan zou ik het ook niet doen. Lekker binnen blijven zitten. Misschien gordijntjes dicht, raampjes dicht. Ventilatortje aan, als ze nog te koop zijn. Want ja, ventilators. Gisteren sprak ik ook nog iemand die wilde een ventilator kopen. Die zegt, we zijn allemaal uitverkocht, verdorie. Ja, nogal logisch. Ja, moet je eerder kopen, hè? In de winter bijvoorbeeld een ventilator, hè? Dan heb je dan wel een voorraadje voor de zomer. Ja, ik heb er gelukkig nog een aantal staan hier. Een paar afgedankte die ooit een keer weggegooid zijn. Die leggen ze dan langs de weg, weet je wel. En dan pak ik die mee. Dan denk ik van ja, misschien doet hij het nog. En dan doet hij het nog gewoon, hè. Dan is de standaard wel een beetje kapot. Ja, dan gooien mensen dan weg. En die hebben nu alle spijtenharen op hun kop van... jongens, had ik hem nou weer niet weggeflikkerd. Want nu heb ik geen ventilator meer, hè. Nou, ik dus wel, hè. Ja, zo zie je maar weer, hè. Je moet soms dingen die je afdankt wel eventjes goed bekijken. Van, kan ik ze ooit nog een keer echt nodig hebben? Nou ja, ventilators, die zijn dus nu echt nodig. En winkels hebben de boel echt uitverkocht. Ja, het koelt niet echt af. Ja, in de avond is er wel kans op een kleine onweersbui. Dus mocht je denken vanavond van, nou jongens, wat zie ik daar in de lucht? Dan is dat regen. Ja, dat hebben we ook al een tijdje niet meer gehad. Dus dat mag voor mij ook wel een keertje. Hè? Ja. Goed, op de Wadden is het vandaag wel iets minder heet. Komend weekend neemt de kans op regen en een onweersbui toe. En koelt het ook geleidelijk wat af, hè. Is het niet meer 40 graden. Maar vandaag wel, dus probeer je een klein beetje te weren. Probeer een klein beetje voorzorgsmaatregelen te nemen. Goed, het is vandaag vrijdag. Dat betekent dus dat het ook de Elvisdag is.
6: Elvis Presley,
0: alleen op vrijdag.

Ja, het is ook maar weer de dag wil beginnen.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De gemeente Waalwijk die gaat een parkeerverbod instellen op een deel van de Nies van de Schansstraat in Sprangkapelle. Het gaat om een weggedeelte vanaf de Dick Flemmingstraat tot aan huis nummer 7. De auto's staan daar nu nog vaak langs de kant van de weg geparkeerd. Maar de straat ligt in een industriegebied en er rijden dagelijks veel grote vrachtauto's langs. De geparkeerde voertuigen maken de rijbaan te smal voor dit zware verkeer. En de genomineerden voor de Brabantse Gastvrijheid Award 2026-2027 zijn bekendgemaakt. Het Groene Kwartier en de Hoge Heide, die vertegenwoordigen de Langstraat. De nominaties die benadrukken de kwaliteit en de gastvrijheid met ondernemers in deze regio. Uit ruim 220 deelnemers heeft een vakjury 18 ondernemingen geselecteerd. En de gemeente Heusden en Woonvesten die gaan samen onder één dak. Ze hebben namelijk afgelopen woensdag een overeenkomst getekend voor een nieuw gezamenlijk gemeentehuis aan de Wolput. En ook in de Langstraat is de oranje koorts aangebroken. De Van Heeswijkstraat in Kaatsheuvel hangt al veel oranje versiering. Waar deze versiering en het enthousiasme vandaan komt, kunt u zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl.
2: Langstraat FM. Dit is de dagtopper.

Elvis Presley. Alleen op vrijdag.

0: Veel liedjes van Elvis Presley, of althans af en toe een liedje van Elvis Presley. Now or Never, en daarna een liedje van Billy Joel met de Elvis Presley Boulevard. Hè? Want er zijn ook artiesten die liedjes over Elvis Presley gemaakt hebben natuurlijk. Hè? Ja. Goed voor de wekker wakker, goedemorgen. Het is 7:45 inmiddels alweer. Ja. Welkom bij dit ochtend radioprogramma. Ja, de kans dat je fiets wordt gestolen is in Noord-Brabant de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar verdwenen in de provincie maar liefst 12.150 fietsen. Dat is een stijging van ruim 31% vergeleken met 2021. Binnen de provincie zijn de verschillen wel groot. Zo is het vooral in Eindhoven extra belangrijk om goed op te letten waar je fiets neerzet. Hier zijn namelijk fietsendieven actief. Maar liefst 80,7% slaan ze daar vaker toe dan 4 jaar eerder. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van politiedata. Ja, het aantal diefstallen is dus het hardst gestegen in Eindhoven van alle 56 gemeenten. Ja, moet je dus oppassen in Eindhoven. Tilburg bijvoorbeeld is ook erg gevaarlijk. 305 meer diefstallen. Zethoogenbosch 310. En verder ook nog een toename van 1065 fietsen in Breda. Ja, Breda is ook fix op fietsenjacht, zullen we maar zeggen. Daar sloegen fietsendieven ook flink meer toe. Ja, gelukkig nam het aantal niet overal in de provincie toe. Er waren ook gemeenten waar minder werd gestolen. Onder andere Deurne en Someren. Ja. Ja, het was een fikse klus, de vernieuwing van de afvalwaterpestleiding in West-Brabant. Naar Roosendaal, Bad, Moerdijk en Bergen op Zoom is het nu ook het nieuwe ANWB-knooppunt Hoeve opgeleverd. Met de aanleg van de nieuwe leiding en daarna de sloop van het voormalige persstation en de druktoren is het project met de naam AWP 2.0 helemaal klaar. Ruim 10 jaar heeft men gewerkt aan het project, maar alle 35 dorpen en steden in West-Brabant die aangesloten zijn op deze leiding, zijn de komende jaren weer gegarandeerd van een veilige afvoer van het afvalwater. Het gaat via deze leidingen uiteindelijk naar Bad om daar gezuiverd te worden. Ja, het is vandaag de 177ste dag van het jaar. Ja, en er volgen nog 188 dagen. En dan zitten we alweer op 31 december.
1: De back-to-back classic. De 90s hits met Erik van Vliet.
2: Erik van Vliet.

0: Ja, en de oranje koorts die begint steeds erger te worden natuurlijk. Want zolang Nederland maar wint, dan blijft het goed. Ja, het is altijd wel een feit. Zodra Nederland weer gaat verliezen, dan is in het Nederlands elftal weer afgedankt. Hè? Ja, ondankbaar hoor, die voetballerij. Goed, voor de wekker wakker op deze dag in 1797. Er wordt patent aangevraagd op de eerste gietijzeren ploeg. Ja, de man die hem uitgevonden heeft, slaagt er niet in zijn vinding aan de man te brengen. De boeren voelen er niets voor om met een ijzeren ploeg aan de slag te gaan. Omdat ze bang zijn op de effecten die ijzer heeft op de grond. Ja, toen al hè. Ja, en de Europese grenzen worden na het tijdperk Napoleon opnieuw getrokken in 1816. Er ontstaat aan de zuidgrens van Nederland het dwergstaatje Neutraal Morrisnet. Het zou tot 1820 bestaan. En Faals heeft tot dat jaar ook een vierlandenpunt. Ja, en sinds 1819, hè, de fiets. We hadden het er straks al het bericht dat er veel fietsen gestolen worden. Maar de fiets die wordt gepatenteerd sinds 1819. Niet door een Nederlander, zou je wel zeggen, hè, Nederland fietsland. Maar door een Amerikaan, W.K. Clarkson. Ja, die heeft dus uiteindelijk de fiets geperfectioneerd en uiteindelijk dus gepatenteerd.
1: Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet.

naar de treinen. Ze zit er maar met één gedrukte koffer en een tas. Vandaag heeft ze besloten uit zijn leven te verdwijnen. Dus heeft ze enkel bij zich wat voor haar belangrijk was.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. PostNL bezorgt vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt vanwege de extreme hitte. De ziekenhuizen laten weten dat de zorg vandaag gewoon doorgaat, ondanks code rood. Alle polyklinieken blijven geopend en de afspraken, geplande operaties en behandelingen gaan door. Wel vragen ziekenhuizen patiënten om goed na te denken of reizen wel verantwoord is. Ook adviseren ze rekening te houden met extra reistijd en voorzichtig op pad te gaan. Netbeheerders en energiebedrijven gaan huishoudens inzetten om de problemen op het elektriciteitsnet te verminderen. Tegen een vergoeding kunnen zij op afstand hun thuisbatterijen, laadpalen voor elektrische auto's en warmtepompen laten aansturen. De apparaten verminderen dan het stroomverbruik en geven waar mogelijk elektriciteit terug aan het net bij een tekort. Het gaat om 70.000 huishoudens in Gelderland, Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant. Deelname is vrijwillig. Het dodental na de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 235. Ook zijn er tot nu toe meer dan 4300 gewonden die in het ziekenhuis behandeld worden. Waarschijnlijk lopen de aantallen doden en gewonden nog flink op. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Inmiddels sturen steeds meer landen hulp naar het getroffen gebied. Volgens reddingswerkers zijn de eerste 72 uur na een aardbeving cruciaal bij het zoeken naar overlevenden. En de Engelse koning Charles gaat na de renovatie niet in Buckingham Palace wonen, heeft het Britse koningshuis bekendgemaakt. Het paleis blijft wel de plek voor officiële ceremonies en staatsgelegenheden. Ook maakte het hof bekend dat Charles vorig jaar bijna 15 miljoen euro aan belasting heeft betaald. Het bedrag is voor het eerst openbaar gemaakt. De Britse koning hoeft wettelijk geen inkomstenbelasting, vermogens- of winstbelasting of successierecht te betalen, maar doet dat vrijwillig. Het weer. Volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws.

0: Is this a dream?
1: Guus zijn allermooiste.
2: We leven nu.
3: Ah, ik ben Guus Meeuwis.
4: Word wakker.
5: Nog voor de wekker. Wakker.
4: Wakker worden.

Gisteren toen kwam ik toevallig langs een auto lopen en toen hadden ze dit liedje keihard aanstaan. Hè? Van volgend jaar, joh, de Hot-Blooded. Goed, volgende week wakker. Het is vandaag vrijdag. Ja, er is vandaag een groot deel van het land code rood afgekondigd vanwege de extreme hitte. Vandaag temperaturen die tegen de 40 graden aanlopen. En dat betekent dus dat de gevoelstemperatuur rond de 45 graden liggen, omdat het nogal luchtvochtig is. Ja, de KNMI die zegt ook zoveel mogelijk uit de zon te blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Ja, en misschien ook een tipje. Ik zag daar ook iemand in lopen. Die had zo'n jasje aan, zeg maar, met water erin. Die had ik nooit gezien. Ja, en daardoor bleef hij een klein beetje koel tijdens het werk. Dat is wel leuk, ja. Ik had het nog nooit gezien, zoiets. Een soort aqua-jasje, hè. Ja, ik weet niet precies hoe hij dat besteld heeft. Maar het was in elk geval wel iets bijzonders. Ja, en daardoor bleef zijn lichaam koelen. Ja, nou, misschien vandaag ook een tipje om je goed nat te houden. Af en toe even wat water over je kop heen gooien bijvoorbeeld. Of veel drinken in elk geval, hè. Ja, speciaal voor Ali en voor Tom, want die luisteren momenteel. Vroegen ze de Outcast aan en Miss Jackson.

0: En Return of the Mac bij je voor de wekker wakker. Even kijken naar het nieuws. Ja, de nationale hockeymannen die spelen hun interland voor de Pro League in het Belgische Waver. Om 9 uur spelen ze tegen Australië. De wedstrijd is te zien via de bekende sportapps. En om 9 uur speelt Noorwegen tegen Frankrijk. En Senegal tegen Irak op het WK voetbal. In de nacht van vrijdag op zaterdag speelt Kaap Verdi om 2 uur. 'S nachts tegen Saoedi-Arabië. En Uruguay die moet aantreden tegen Spanje. En om 5 uur, als je dan toch bezig bent, kunnen we even doorgaan naar de volgende wedstrijd. Is het de beurt aan Egypte, Iran en België, Nieuw-Zeeland. Ja, het WK is natuurlijk te volgen via de bekende sportapps en via de bekende tv-series. Ja, het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is voortijdig beëindigd. Alle bezoekers zijn om middernacht ingelicht door de organisatie. Je moet in de loop van de dag de camping verlaten. De maatregel is genomen vanwege code rood die door het KNMI is afgegeven. En het Nederlands elftal gaat door. Een 3-1 overwinning op Tunesië. Ik heb hem gezien vannacht. Als groepswinnaar verder op het WK. Na een droomstart was de druk er al vroeg af. Werd zelfs een eigen goal gemaakt. En na rust werd het ook nog heel eventjes spannend. Maar ja, echt een interessante wedstrijd vond ik het niet persoonlijk. Ik vond dat Nederland weer gewoon terug was bij af. Want ja, zodra ze even voorstaan, dan doen ze het gas eraf. En dan gaat het gewoon rustig aan. En dat is nou juist niet de bedoeling. Nee, ze moeten gewoon gas erop houden. Hè. Maar ja, misschien wisten ze al een beetje van, ja, we zijn toch al door. Dus waarom zouden we om die moeite doen? Laten we ons een beetje sparen. Hè. Dat zullen ze wel gedacht hebben, denk ik. Ja, Koeman was in elk geval zeer tevreden. Hij zegt van, we moeten inderdaad niet te veel verwachten als we toch al door zijn. Dus we moesten even wat rustiger aan doen. Ze zei hij in een persbericht op internet. Daar stond ook een heel klein stukje te lezen. Nou ja, ik ben benieuwd hoor, of we inderdaad nog verder komen. Ja, en Turkije heeft ook nog gewonnen, hè? Ja, met 3-2. Zag ik dat goed? Ja, dat zag ik goed. Ja, ik heb die wedstrijd helaas niet gezien, want ik moest toch nog eventjes rust nemen, hè? Ja. Goed, nou ja, en de beste voetballer ter wereld, dat is natuurlijk Lionel Messi. En ik heb een liedje.
1: Messi is iemand die alles schon erreicht hat im Fußball.
0: Een liedje over hem.

0: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM.
1: Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.
2: Iedere ochtend, Erik van Vliet.

0: Nog voor de wekker wakker.
1: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De gemeente Waalwijk die gaat een parkeerverbod instellen op een deel van de Nies van de Schansstraat in Sprangkapelle. Het gaat om een weggedeelte vanaf de Dick Flemmingstraat tot aan huis nummer 7. De auto's staan daar nu nog vaak langs de kant van de weg geparkeerd. Maar de straat ligt in een industriegebied en er rijden dagelijks veel grote vrachtauto's langs. De geparkeerde voertuigen maken de rijbaan te smal voor dit zware verkeer. En de genomineerden voor de Brabantse Gastvrijheid Award 2026-2027 zijn bekendgemaakt. Het Schoenenkwartier en de Hoge Heide, die vertegenwoordigen de Langstraat. De nominaties die benadrukken de kwaliteit en de gastvrijheid met ondernemers in deze regio. Uit ruim 220 deelnemers heeft een vakjury 18 ondernemingen geselecteerd. En de gemeente Heusden en Woonvesten die gaan samen onder één dak. Ze hebben namelijk afgelopen woensdag een overeenkomst getekend voor een nieuw gezamenlijk gemeentehuis aan de Wolput. En ook in de Langstraat is de Oranjekoorts aangebroken. De Van Heeswijkstraat in Kaatsheuvel hangt al veel oranje versiering. Waar deze versiering en het enthousiasme vandaan komt, kunt u zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.

0: ben naar alle concerten geweest van Doe Maar Wat bijna.
1: Ja.
0: Deed ik toen samen met een vriendinnetje, die heette Dorette. Weet ik, ja, nou, we hadden niks hoor. We waren niet echt zoals je denkt van, hé, een vriendin. Nee. Dat was gewoon een goede muziekvriendin. En dan gingen we dan altijd naar die concerten. Ja, en als het concert geweest was, dan zagen we elkaar weer niet. Ja, en als zodra het dan bijvoorbeeld weer een concert was van Doe Maar, dan bam, dan waren we weer bij elkaar, gingen we weer kijken. Hè? Ja. Doe Maar, tijd genoeg. Ja, hoorde je voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Nog even kort het nieuws. Ja, Pinkpop afgelopen weekend had al te maken met zeg maar extreme hitte. Zo staan de organisatoren van festivals en concerten komend weekend voor één grote uitdaging. Zo kan het vandaag bijvoorbeeld wel 40 graden worden. Dat geldt bijvoorbeeld niet voor Concert at Sea, dat donderdag al begonnen is bij het festival op de Brouwersdam in Zeeland. Wordt het niet warmer dan net boven de 30 graden. De beste plek om met de warmte te zijn is aan de kust. Nou, met een verkoelende zeewind en een paar graden minder op de thermometer dan in het binnenland, schrijft de organisatie op haar website. Toch zijn er wel aanvullende maatregelen getroffen. Op het festival wordt ook gratis drinkwater verstrekt en zonnebrandolie. Ja, je moet je echt goed van alles doen, hè, om die hitte tegen te gaan. Ja, gisteren ook nog een man gesproken die ging gewoon een eindje met zijn autootje rijden, want hij had airco, had zijn hele gezin in die auto gepompt. Zo van, ja, dan hebben we in elk geval geen last van de warmte. Nou, dat wordt vandaag dan een fixritje maken, want het is vandaag de hele dag zo warm. Ja, dat aantal mensen dat zich bij een GGD laat testen op SOA is naar beneden gegaan. Vorig jaar waren er 147.000 met een geslachtsziekte. Dat is een daling van 8%, zo zegt het RIVM. De testcijfers bij huisartsen zijn er nog niet, maar daar gaan de meeste mensen naartoe voor een test. Hè? Ja, de SOA-test Nederland maakt zich ook zorgen om het stijgend aantal SOA's en pleit voor meer investeringen in voorlichting. Ja. En het beroemde album A Hard Day's Night van de Beatles wordt uitgebracht in 1964. Ja, in de Verenigde Staten. Het zou het best verkochte album van het jaar worden. En in het Kralingse Bos in Rotterdam begint een 3 dagen durend popfestival in 1970 op deze dag. Met Nederlandse artiesten, onder andere ook Amerikaanse artiesten. Er zijn optredens van The Birds, Jefferson Airplane, Pink Floyd. Het concert is populair, want er komen 60.000 bezoekers op af. En als laatste, afgelopen nacht is zanger David Clayton Thomas overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears. Hij was 84 jaar, kwam uit Canada. Hij begon in de jaren 60 met optredens in gevangenissen en daarna sloot hij zich aan bij Blood, Sweat and Tears. En daarmee boekte hij grote successen. Ze sleepte onder andere 2 Grammy Awards binnen en verkochten miljoenen platen. Ja, in Nederland waren de nummers Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy grote hits. Ja. Hij is niet meer. Zanger David Clayton Thomas is overleden.

door de wekker wakker. Ik ga snel die studio uit, want het wordt hier steeds warmer, hè. Oh, oh, oh, jongens, het is niet te houden. La, la, la, la, la, la, la, la. Ja, het zweet dat terug langs mijn bilnaad, joh. Hey.

is gevaarlijk. Het is warm buiten, dus kleed je er goed op. Of beter gezegd, kleed je maar helemaal niet, hè? Goed, dit was Voor de Wekker Wakker. Ik wens je een leuke dag. En pas op, goed hydrateren. Doei, doei!

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen...

0: Netbeheerders en energiebedrijven gaan huishoudens inzetten om de problemen op het elektriciteitsnet te verminderen. Tegen een vergoeding kunnen zij op afstand hun thuisbatterijen, laadpalen voor elektrische auto's en warmtepompen laten aansturen. De apparaten verminderen dan het stroomverbruik en geven waar mogelijk elektriciteit terug aan het net bij een tekort. Het gaat om 70.000 huishoudens in Gelderland, Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant. Deelname is vrijwillig. Een onderzoek naar hoe brein en lichaam reageren op stressvolle situaties krijgt de Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd. Neurowetenschapper Karin Roelofs doet onderzoek naar het nut van de zogenoemde freeze-reactie en ontvangt 1,5 miljoen euro voor meer research. De freeze-reactie blijkt heel belangrijk in het goed omgaan met stressvolle situaties. Ook chemisch bioloog Herman Overkleeft krijgt de Spinoza-premie voor onderzoek naar menselijke eiwitten. En de Engelse koning Charles gaat na de renovatie niet in Buckingham Palace wonen, heeft het Britse koningshuis bekendgemaakt. Het paleis blijft wel de plek voor officiële ceremonies en staatsgelegenheden. Ook maakte het Hof bekend dat Charles vorig jaar bijna 15 miljoen euro aan belasting heeft betaald. Het bedrag is voor het eerst openbaar gemaakt. De Britse koning hoeft wettelijk geen inkomstenbelasting, vermogens- of winstbelasting of successierecht te betalen, maar doet dat vrijwillig. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal.

0: DoorGanimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
1: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.

0: want me out in the mall. Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De gemeente Waalwijk die gaat een parkeerverbod instellen op een deel van de Nies van de Schansstraat in Sprangkapelle. Het gaat om een weggedeelte vanaf de Dick Flemmingstraat tot aan huis nummer 7. De auto's staan daar nu nog vaak langs de kant van de weg geparkeerd. Maar de straat ligt in een industriegebied en er rijden dagelijks veel grote vrachtauto's langs. De geparkeerde voertuigen maken de rijbaan te smal voor dit zware verkeer. En de genomineerden voor de Brabantse Gastvrijheid Award 2026-2027 zijn bekendgemaakt. Het Schoenenkwartier en de Hoge Heide, die vertegenwoordigen de Langstraat. De nominaties die benadrukken de kwaliteit en de gastvrijheid met ondernemers in deze regio. Uit ruim 220 deelnemers heeft een vakjury 18 ondernemingen geselecteerd. En de gemeente Heusden en Woonvesten die gaan samen onder één dak. Ze hebben namelijk afgelopen woensdag een overeenkomst getekend voor een nieuw gezamenlijk gemeentehuis aan de Wolput. En ook in de Langstraat is de oranje koorts aangebroken. De Van Heeswijkstraat in Kaatsheuvel hangt al veel oranje versiering. Waar deze versiering en het enthousiasme vandaan komt, kunt u zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent. Snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: We can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
1: Wolf? Hello, Wolf? Wolf?
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. PostNL bezorgt vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt vanwege de extreme hitte. De ziekenhuizen laten weten dat de zorg vandaag gewoon doorgaat, ondanks code rood. Alle polyklinieken blijven

0: reageren op stressvolle situaties krijgt de Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd. Neurowetenschapper Karin Roelofs doet onderzoek naar het nut van de zogenoemde freeze-reactie en ontvangt 1,5 miljoen euro voor meer research. De freeze-reactie blijkt heel belangrijk in het goed omgaan met stressvolle situaties. Ook chemisch bioloog Herman Overkleeft krijgt de Spinoza-premie voor onderzoek naar menselijke eiwitten. En de Engelse koning Charles gaat na de renovatie niet in Buckingham Palace wonen, heeft het Britse koningshuis bekendgemaakt. Het paleis blijft wel de plek voor officiële ceremonies en staatsgelegenheden. Ook maakte het Hof bekend dat Charles vorig jaar bijna 15 miljoen euro aan belasting heeft betaald. Het bedrag is voor het eerst openbaar gemaakt. De Britse koning hoeft wettelijk geen inkomstenbelasting, vermogens- of winstbelasting of successierecht te betalen, maar doet dat vrijwillig. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De gemeente Waalwijk die gaat een parkeerverbod instellen op een deel van de Nies van de Schansstraat in Sprangkapelle. Het gaat om een weggedeelte vanaf de Dick Flemmingstraat tot aan huis nummer 7. De auto's staan daar nu nog vaak langs de kant van de weg geparkeerd. Maar de straat ligt in een industriegebied en er rijden dagelijks veel grote vrachtauto's langs. De geparkeerde voertuigen maken de rijbaan te smal voor dit zware verkeer. En de genomineerden voor de Brabantse Gastvrijheid Award 2026-2027 zijn bekendgemaakt. Het Groene Kwartier en de Hoge Heide, die vertegenwoordigen de Langstraat. De nominaties die benadrukken de kwaliteit en de gastvrijheid met ondernemers in deze regio. Uit ruim 220 deelnemers heeft een vakjury 18 ondernemingen geselecteerd. En de gemeente Heusden en Woonvesten die gaan samen onder één dak. Ze hebben namelijk afgelopen woensdag een overeenkomst getekend voor een nieuw gezamenlijk gemeentehuis aan de Wolput. En ook in de Langstraat is de oranje koorts aangebroken. De Van Heeswijkstraat in Kaatsheuvel hangt al veel oranje versiering. Waar deze versiering en het enthousiasme vandaan komt, kunt u zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: En je stel, Stevie.
1: That'll work.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
6: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
5: Dat klinkt goed.
6: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
5: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
6: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
7: Langstraat FM Nieuws.
8: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en honderden gewonden. De nu 51-jarige Taleb A. reed met een auto op hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt. A. komt uit Saoedi-Arabië en werkt in Duitsland als arts. Hij was voor de aanslag al bekend bij de politie door bedreigingen. Hij uitte een diepe afkeer van de islamitische leer. In Japan hebben de autoriteiten 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekkala. Het Japanse weeragentschap waarschuwt dat deze gepaard kan gaan met hevige regenbuien en windstoten tot 144 km per uur. Dat kan overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg hebben. In verschillende regio's in het land is het op 1 na hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. Ruim 200 vluchten zijn tot dusver geannuleerd, ook zijn wegen afgesloten. De huidige hittegolf in Europa komt onmiskenbaar door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. 50 jaar geleden was het volgens de analisten vrijwel onmogelijk geweest dat de thermometer de huidige temperaturen zou aantikken, dan zou het tijdens een vergelijkbare hittegolf 3,5 graad koeler zijn geweest. Eerder linkten ook de Verenigde Naties de huidige extreme temperaturen aan klimaatverandering. De Duitse financiële toezichthouder BaFin is een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding van webwinkel Zalando. De verdenking draait om de overname van concurrent About You vorig jaar. Volgens de toezichthouder rammelt de jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag. Het van oorsprong Duitse Zalando slokt de branchegenoot About You op met een agressieve overname. In de financiële afwikkeling van die constructie zijn nu dus twijfels gerezen. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws.
9: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4... documentprinter.nl.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
10: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
15: Valdorpelshop.nl.
16: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De gemeente Waalwijk die gaat een parkeerverbod instellen op een deel van de Nies van de Schansstraat in Sprangkapelle. Het gaat om een weggedeelte vanaf de Dick Flemmingstraat tot aan huis nummer 7. De auto's staan daar nu nog vaak langs de kant van de weg geparkeerd. Maar de straat ligt in een industriegebied en er rijden dagelijks veel grote vrachtauto's langs. De geparkeerde voertuigen maken de rijbaan te smal voor dit zware verkeer. En de genomineerden voor de Brabantse Gastvrijheid Award 2026-2027 zijn bekendgemaakt. Het Groene Kwartier en de Hoge Heide, die vertegenwoordigen de Langstraat. De nominaties die benadrukken de kwaliteit en de gastvrijheid met ondernemers in deze regio. Uit ruim 220 deelnemers heeft een vakjury 18 ondernemingen geselecteerd. En de gemeente Heusden en Woonvesten die gaan samen onder één dak. Ze hebben namelijk afgelopen woensdag een overeenkomst getekend voor een nieuw gezamenlijk gemeentehuis aan de Wolput. En ook in de Langstraat is de oranje koorts aangebroken. De Van Heeswijkstraat in Kaatsheuvel hangt al veel oranje versiering. Waar deze versiering en het enthousiasme vandaan komt, kunt u zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Er komen 100 natuurgebieden met zones waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Ook komt er een generieke korting als de beloofde vermindering van stikstofuitstoot er niet komt. Dat betekent dat in het uiterste geval alle bedrijven in Nederland minder koeien mogen houden. De stikstofuitstoot in de landbouw moet met 42-46% verlaagd worden ten opzichte van 2019. De EU stopt met de beschermde opvangstatus voor dienstplichtige Oekraïners. Dit gebeurt op verzoek van Oekraïne, aldus Eurocommissaris Magnus Brunner. Het gaat om Oekraïners die nieuw naar de EU komen. Dienstplichtige Oekraïners kunnen wel nog altijd asiel aanvragen via de gebruikelijke EU-procedure. Oekraïense vluchtelingen vallen binnen de EU onder speciale opvangregels. Daarmee hebben ze recht op opvang, medische zorg en onderwijs. De Belgische autoriteiten hebben de verdachte geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik afgelopen maart.

0: filmpje van de explosie op. Daarin was een gemaskerd figuur te zien. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en honderden gewonden. De nu 51-jarige Taleb A. reed met een auto op hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt. A. komt uit Saoedi-Arabië en werkt in Duitsland als arts. Hij was voor de aanslag al bekend bij de politie door bedreigingen. Hij uitte een diepe afkeer van de islamitische leer. Het weer. Volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
11: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
12: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
15: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.

Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De gemeente Waalwijk die gaat een parkeerverbod instellen op een deel van de Nies van de Schansstraat in Sprangkapelle. Het gaat om een weggedeelte vanaf de Dick Flemmingstraat tot aan huis nummer 7. De auto's staan daar nu nog vaak langs de kant van de weg geparkeerd. Maar de straat ligt in een industriegebied en er rijden dagelijks veel grote vrachtauto's langs. De geparkeerde voertuigen maken de rijbaan te smal voor dit zware verkeer. En de genomineerden voor de Brabantse Gastvrijheid Award 2026-2027 zijn bekendgemaakt. Het Groene Kwartier en de Hoge Heide, die vertegenwoordigen de Langstraat. De nominaties die benadrukken de kwaliteit en de gastvrijheid met ondernemers in deze regio. Uit ruim 220 deelnemers heeft een vakjury 18 ondernemingen geselecteerd. En de gemeente Heusden en Woonvesten die gaan samen onder één dak. Ze hebben namelijk afgelopen woensdag een overeenkomst getekend voor een nieuw gezamenlijk gemeentehuis aan de Wolput. En ook in de Langstraat is de oranje koorts aangebroken. De Van Heeswijkstraat in Kaatsheuvel hangt al veel oranje versiering. Waar deze versiering en het enthousiasme vandaan komt, kunt u zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.

0: gastheer deze morgen, Erik van Vliet.
1: Ready for the sun. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Er komen 100 natuurgebieden met zones waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Ook komt er een generieke korting als de beloofde vermindering van stikstofuitstoot er niet komt. Dat betekent dat in het uiterste geval alle bedrijven in Nederland minder koeien mogen houden. De stikstofuitstoot in de landbouw moet met 42% tot 46% verlaagd worden ten opzichte van 2019. De EU stopt met de beschermde opvangstatus voor dienstplichtige Oekraïners. Dit gebeurt op verzoek van Oekraïne, aldus Eurocommissaris Magnus Brunner. Het gaat om Oekraïners die nieuw naar de EU komen. Dienstplichtige Oekraïners kunnen wel nog altijd asiel aanvragen via de gebruikelijke EU-procedure. Oekraïense vluchtelingen vallen binnen de EU onder speciale opvangregels. Daarmee hebben ze recht op opvang, medische zorg en onderwijs. De Belgische autoriteiten hebben de verdachte geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik afgelopen maart. De politie maakte bekend dat er 7 arrestaties zijn verricht. De Belgische justitie wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. Bij de explosie in Luik vielen geen slachtoffers, wel was er grote materiële schade. Later dook een filmpje van de explosie op, daarin was een gemaskerd figuur te zien. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Maagdenburg heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en honderden gewonden. De nu 51-jarige Taleb A. reed met een auto op hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt. A. komt uit Saoedi-Arabië en werkt in Duitsland als arts. Hij was voor de aanslag al bekend bij de politie door bedreigingen. Hij uitte een diepe afkeer van de islamitische leer. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl.

0: naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
0: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar KAS20.nl.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De gemeente Waalwijk die gaat een parkeerverbod instellen op een deel van de Nies van de Schansstraat in Sprangkapelle. Het gaat om een weggedeelte vanaf de Dick Flemmingstraat tot aan huis nummer 7. De auto's staan daar nu nog vaak langs de kant van de weg geparkeerd. Maar de straat ligt in een industriegebied en er rijden dagelijks veel grote vrachtauto's langs. De geparkeerde voertuigen maken de rijbaan te smal voor dit zware verkeer. En de genomineerden voor de Brabantse Gastvrijheid Award 2026-2027 zijn bekendgemaakt. Het Schoenenkwartier en de Hoge Heide, die vertegenwoordigen de Langstraat. De nominaties die benadrukken de kwaliteit en de gastvrijheid met ondernemers in deze regio. Uit ruim 220 deelnemers heeft een vakjury 18 ondernemingen geselecteerd. En de gemeente Heusden en Woonvesten die gaan samen onder één dak. Ze hebben namelijk afgelopen woensdag een overeenkomst getekend voor een nieuw gezamenlijk gemeentehuis aan de Wolput. En ook in de Langstraat is de oranje koorts aangebroken. De Van Heeswijkstraat in Kaatsheuvel hangt al veel oranje versiering. Waar deze versiering en het enthousiasme vandaan komt, kunt u zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Volkswagen wil de komende jaren tot 100.000 banen schrappen als onderdeel van een grote herstructurering. Dat meldt de Financial Times. De Duitse autofabrikant doet dit vanwege hoge kosten, zwakke vraag en de snelle overgang naar elektrische auto's. Er sluiten mogelijk fabrieken in Hannover, Zwickau, Emden en Neckarsulm. De productie daar stopt zodra de huidige modellen die er worden gemaakt zijn uitgefaseerd. Volkswagen heeft momenteel ongeveer 657.000 werknemers. Op het door Rusland bezette Oekraïnse schiereiland de Krim is de noodtoestand uitgeroepen. Het openbaar leven op de Krim wordt ontregeld door Oekraïnse aanvallen. De autoriteiten op de Krim maakten eerder al bekend dat particulieren geen brandstof meer mochten kopen. Zomerkampen voor kinderen zijn afgeblazen. Rusland annexeerde de Krim in 2014. De regio is populair bij Russische toeristen, maar dient ook als uitvalsbasis voor de Russische krijgsmacht. Het elektriciteitsnet in Brabant gaat vanaf 1 juli op slot. Alle nieuwe aanvragen voor kleinverbruikers, zoals nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, komen op een wachtlijst. Volgens netbeheerder Enexis verandert de manier waarop de ruimte op het stroomnet wordt toegewezen. Aanvragers met maatschappelijke prioriteit, zoals de politie en ziekenhuizen, krijgen voorrang. Brabantse nieuwbouwprojecten die hun aansluiting al hadden aangevraagd, behouden hun plek. En het defilé tijdens de Landelijke Veteranendag morgen gaat niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Koning Willem-Alexander zou het defilé in Den Haag afnemen. Het openingsprogramma in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Daar is de koning bij aanwezig. De voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, Jaap Smit, noemt het uitermate sneu dat het defilé niet doorgaat. Veteranen hebben volgens hem het hele jaar naar het moment uitgekeken. Het weer. In De Bilt is zojuist 33,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26 juni ooit. Het advies is om niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
6: Morse code. The ultimate polo shirt for men.

0: zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hé, wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug.
5: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Schakel maar in.
11: Van harte welkom.
12: Schakel maar in.
10: En geniet.
13: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
10: Gewoon lekker lang luisteren.
14: Wat zegt u?
12: Gewoon lekker lang luisteren.
14: Goed zo.
15: Langstraat FM.
16: De beste muziek in de ideale mix. De Middagmix met Rijn Roosendaal. De Middagmix met Rijn Roosendaal.

Een van die bescheiden hitjes uit de jaren 80, 1989. Big Fan en Can't Shake the Feeling. Daarmee begonnen we de middagmix op deze nogal hete vrijdag, kunnen we wel stellen. Buiten de studio is het op dit moment bijna 38 graden. En het hockey is op dit moment toch een tandje koeler dan gisteren. Het is nu 25,6 graden in plaats van 26 graden. Dus dat scheelt een klein beetje. Maar ik wil niet weten hoe het vanavond is. Maar dan ben ik alweer gevlucht, dat snap je natuurlijk wel. De middagmix op deze hete vrijdag nogmaals. De laatste alweer in deze werkweek. Het goud van de Outeraan, de hits van u. En de zaken die je meldt via de WhatsApp op 06-21-21-32-10. De WhatsApp van de studio. Of je kunt het ook gewoon mailen. Middagmix@langstaatmedia.nl.

Media. www.langstraatmedia.nl. Via Langstraat FM even doorklikken naar programma's. En vandaar weer doorklikken naar de middagmix. Heb je de beelden er ook bij, als dat lukt. Voor de rest hebben we nog het regennieuws met Erik van Vliet. Weer en verkeer. Het gaat van uiteraard de hits van nu. Het origineel in de koffer hebben we nog. En uiteraard de zaken die je meldt via de vaste media. Deze single, 9 weken op nummer 1, is hij dat volgende week nog. Alex Warren en Fever Dream.

toch af hoe vrachtwagenchauffeurs dat ervaren met dat hete weer. Ben je niet bang dat je met die zware wagens door het asfalt gaat met dat hete weer? Als het buiten 40 graden is, dan kan het asfalt wel 60 graden zijn en bijna gaan smelten. Tja, heel veel schade aan de wegen. We zullen het wel weer gaan zien de komende dagen. Veel werkzaamheden om het wegdek weer te herstellen. Onvermijdelijk met dat hete weer. Jouw middagmix op vrijdag. Op weg naar het weekend. 1975. En happiness in the dance floor. Edit hoor hier.

On het motto, you make me move in, fire you make me do. En dit praten ze 2018 terug hier in jouw middagmix op deze warme vrijdag. Niet te veel bewegen, een beetje rustig blijven zitten is misschien wel het beste. En misschien een siesta of zo, is dat dat? Maar wel na dit radioprogramma graag, anders zit ik hier voor jokeren. We gaan naar België. Belgische groep Soul Sister and Broken is terug in de middagmix.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De gemeente Waalwijk die gaat een parkeerverbod instellen op een deel van de Nies van de Schansstraat in Sprangkapelle. Het gaat om een weggedeelte vanaf de Dick Flemmingstraat tot aan huis nummer 7. De auto's staan daar nu nog vaak langs de kant van de weg geparkeerd. Maar de straat ligt in een industriegebied en er rijden dagelijks veel grote vrachtauto's langs. De geparkeerde voertuigen maken de rijbaan te smal voor dit zware verkeer. En de genomineerden voor de Brabantse Gastvrijheid Award 2026-2027 zijn bekendgemaakt. Het Schoenenkwartier en de Hoge Heide, die vertegenwoordigen de Langstraat. De nominaties die benadrukken de kwaliteit en de gastvrijheid met ondernemers in deze regio. Uit ruim 220 deelnemers heeft een vakjury 18 ondernemingen geselecteerd. En de gemeente Heusden en Woonvesten die gaan samen onder één dak. Ze hebben namelijk afgelopen woensdag een overeenkomst getekend voor een nieuw gezamenlijk gemeentehuis aan de Wolput. En ook in de Langstraat is de Oranjekoorts aangebroken. De Van Heeswijkstraat in Kaatsheuvel hangt al veel oranjeversiering. Waar deze versiering en het enthousiasme vandaan komt, kunt u zien op Langstraat TV. Tot zover het Regio Nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.
1: Erik, dankjewel. Oké, gemeentehuis aan de Wolput, dat is hier vlakbij, hè? Kan ik straks naartoe kruipen. Ik weet niet of mij dat voordelen gaat opleveren, maar hier weet het maar nooit natuurlijk. Enfin, het weer, wat hebben we vandaag? Het is zonnig en extreem heet. Landinwaarts loopt het kwik op naar 36 tot lokaal 40 graden. Hiervoor geldt een weeralarm. Op de Wadden is het wat minder heet. Vanavond kan de lokaal nog een enkele felle onweersbui vallen. Het blijft nog lang boven de 30 graden. Komende nacht is het droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is het opnieuw heet, van west naar oost, zo'n 29 tot 38 graden. Eerst schijnt de zon nog geregeld, later neemt de kans op onweer weer toe. Dus dat betekent dat we morgen weer zo'n kleffe, benauwde dag hebben. Goed, we gaan het zien allemaal. Dan de files. 48 files, 208 kilometer in totaal. Dit zijn de belangrijkste knelpunten in onze regio. De A2 is het Ogenbosch richting Utrecht tussen afrit Kerkdriel en Knopendel. Langzaam rijdend stilstaand verkeer komt door een ongeluk. De weg is inmiddels al weer vrij. Staat nog wel zo'n 7 kilometer file. De vertraging zo'n 6 minuten. En op diezelfde A2 Utrecht richting Sertogenbosch tussen Culemborg en Waardenburg. Langzaam rijden door stilstaand verkeer 9 kilometer. De vertraging 11 minuten. De A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en knooppunt Gorkum. Langzaam rijden door stilstaand verkeer 3 kilometer file. De vertraging 6 minuten. En ook op diezelfde A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Daar is de weg dicht heeft te maken met werkzaamheden. En op diezelfde A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Langzaam rijdt het verkeer al daar. 5 kilometer file, de vertraging 6 minuten. En als laatste de A58 Breda richting Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West. Langzaam rijdt het stilstaand verkeer. Staat 4 kilometer file, de vertraging zo'n 3 minuten. Jouw middagmix. We kijken in de flitsende 50. Een lot of featuring 54 Ultra en Talk to You.

0: Lekker de herrie uit de flissende 50. Luid ons na het origineel in de koffer. Twee platen met een duikregulatie. En als je daar een goede idee hebt, daag je nog steeds uit. Kom op met je suggesties. Mail hem maar door. Middagmix uit langstadmedia.nl of even appen op 06-21-22-32-10. Je gaat voor de eeuwige roem. Wie wil dat niet? Was jij dat die dat aanvroeg bij de middagmix bij Rijn? Ja, dat was jij. Het kan. Ja, je weet het niet. Oké, mensen, wat hebben we vandaag uitgezocht in Dorsnel de Koffer? Wel nu, het was in 1969 dat de Beatles de single uitbracht Here Comes the Sun. In het kader van Het is vandaag zonnig, wat meer dan misschien in de liefst, maar het is wel zondag weer vandaag. Denk, weet je wat, pak ik die nog maar een keer. De Beatles hadden veel nummer 1 noteringen, maar deze single staat volgens mij niet in de top 40 genoteerd. Typisch. De single is wel terug te vinden op het album van de Beatles. Abbey Road uit 1969, daar zijn ze weer terug te vinden, Here Comes the Sun. In 1976 dachten Steve Harley en Company Rebel, weet je wat, we doen het een keertje over. Here Comes the Sun, en toen was het 1976 in ieder geval. En ja, je mag zelf bepalen wat je leuk vindt, het origineel van de Beatles, Here Comes the Sun uit 1969, of hier de remake zo'n 7 jaar later van Steve Harvey en Company Rebel en Here Comes the Sun, een betere. Aan jou de keuze bij deze. Laat hem af helemaal starten, dat was wel zo leuk, hè?
1: Het origineel
2: en de cover.

0: het is winter, het wordt lente en je verlangt naar de zon. Nou, dat hebben we geweten. De zon is er op dit moment. En hoe? Inmiddels al bijna 38 graden van het huis hier, dus het gaat lekker. We gaan de 40 nog laten tikken achter het huis, dat weet ik zeker. Hoe dan ook, toch snel de koffer, goede idee ervoor. Je mag het insturen. Middagmix uit langstadmedia.nl of even appen op 06 21 31 32 10. En wie weet ga jij voor de eeuwige roem.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Flair, door het oog van de nacht.

doorgaat dat het tussen de 50 de verwachting is dat het wel gaat gebeuren. Flair door het oog van de nacht. Nog een paar uur flitsschijf. En daarna hebben we weer een nieuwe flitsschijf. Volgende week hebben we weer een nieuwe plaat die wij een duwtje in de rug gaan geven. Die wij bestempelen als zijnde een plaat met hitpotentie. Zo gaat dat. Jouw middagmix. Net hit van nu weer even terug in de jaren 80. Met Kim Wilde en You Came.

90's op je radio en Oezes en Duitsig, Love Religion. En we kennen ze eigenlijk nog van de hit Das Boot, hè? Oezes en Duitsig. Dat was eigenlijk wel de kennismaking van Oezes en Duitsig. En later kwam deze single dan weer. Goed, het is weer klaar, mensen. De week zit weer vol. Deze aflevering van de middagmix gaat ook alweer sluiten, want het is weer bijna 3 uur. Ga beneden de verkoeling weer opzoeken, want beneden is het in de woonkamer zo'n 22 graden. En de vloer koelt goed, dus daar hebben we wel geluk mee. Dus daar is het goed vol te houden. Hier is het inmiddels zo'n 25,8 graden. Tokio wordt wat warmer, omdat wat PC's staan te loeien natuurlijk om deze uitzending te maken. Dus ja, dan wordt het wat warmer. Hè? Hoe dan ook, het gaat allemaal goed komen. We zijn er maandag weer met een nieuwe aflevering van de middagmix. Dan zal het een tand koeler zijn als het goed is. Zometeen een paar uurtjes non-stop. En dan hebben we om 5 uur weer Anton Nachtzaam met Van Zesterklaar. Hij is zijn muziek alweer aan het voorbereiden en dat gaat allemaal goed komen. We hebben weer een leuke uitzending live vanuit Studio Putten. De laatste alweer, klassieker van Phil Collins.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
5: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
4: Dat klinkt goed.
5: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
4: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
5: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. Ook wil staatssecretaris Van Brugge nog vaker enkelbanden gaan inzetten bij de terugkeer in de samenleving. Gevangenen mogen ook met verlof voor werk of dagbesteding en krijgen zorg of een opleiding. De gevangenis in Almere gaat ook weer open, al levert die pas over 7 jaar 320 cellen op. Oud-minister Arie Slob noemt het onbegrijpelijk dat er is bezuinigd op de voorbereiding op een nieuwe pandemie. Volgens hem dreigen bij een volgende gezondheidscrisis dezelfde problemen als tijdens corona, als het kabinet die bezuinigingen niet volledig heeft teruggedraaid. Slob pleitte tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona ook voor betere ventilatie op scholen, zodat de lessen bij een nieuwe pandemie sneller kunnen doorgaan. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers van de zware aardbevingen van woensdag. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio is uitgeroepen tot rampgebied. Internationale hulp is onderweg. Er zijn al teams van reddingswerkers uit onder meer de VS, Mexico en de Dominicaanse Republiek gearriveerd. De ziekenhuizen en reddingsdiensten hebben grote moeite om de ramp het hoofd te bieden. En Volkswagen wil de komende jaren tot 100.000 banen schrappen als onderdeel van een grote herstructurering, dat meldt de Financial Times. De Duitse autofabrikant doet dat vanwege de hoge kosten, de zwakke vraag en de snelle overgang naar elektrische auto's. Er gaan mogelijk fabrieken dicht in Hannover, Zwickau, Emden en Neckarsulm. De productie daar stopt zodra de huidige modellen die er worden gemaakt zijn uitgefaseerd. Volkswagen heeft momenteel ongeveer 657.000 werknemers in dienst. Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Morgen wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
9: Morse code. The Ultimate Polo Shirt for Men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
15: Start de motor. De boerderij wacht.
16: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
17: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen.

supplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuurlijk.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De gemeente Waalwijk die gaat een parkeerverbod instellen op een deel van de Nies van de Schansstraat in Sprangkapelle. Het gaat om een weggedeelte vanaf de Dick Flemmingstraat tot aan huis nummer 7. De auto's staan daar nu nog vaak langs de kant van de weg geparkeerd. Maar de straat ligt in een industriegebied en er rijden dagelijks veel grote vrachtauto's langs. De geparkeerde voertuigen maken de rijbaan te smal voor dit zware verkeer. En de genomineerden voor de Brabantse Gastvrijheid Award 2026-2027 zijn bekendgemaakt. Het Schoenenkwartier en de Hoge Heide, die vertegenwoordigen de Langstraat. De nominaties die benadrukken de kwaliteit en de gastvrijheid met ondernemers in deze regio. Uit ruim 220 deelnemers heeft een vakjury 18 ondernemingen geselecteerd. En de gemeente Heusden en Woonvesten die gaan samen onder één dak. Ze hebben namelijk afgelopen woensdag een overeenkomst getekend voor een nieuw gezamenlijk gemeentehuis aan de Wolput. En ook in de Langstraat is de Oranjekoorts aangebroken. De Van Heeswijkstraat in Kaatsheuvel hangt al veel oranje versiering. Waar deze versiering en het enthousiasme vandaan komt, kunt u zien op Langstraat TV. Tot zover het Regio Nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM. Snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er is een nieuw hitterecord voor juni gemeten, want in Eindhoven is het 38,2 graden geworden. Daarmee is het oude juni-record van 37,9 graden uit 1947 verbroken. Ook in Horst liep de temperatuur op tot 38 graden. Later vanmiddag kan het op sommige plekken zelfs 40 graden worden. Zo warm was het pas twee keer eerder, allebei in juli 2019. De reeks warmterecords van deze week hangt samen met de klimaatverandering. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld. Volgens interim-president Rodriguez zijn er al meer dan 589 mensen overleden en zijn bijna 3000 personen gewond geraakt. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio geldt als rampgebied. Er is internationale hulp onderweg en er zijn ook al buitenlandse teams gearriveerd. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. Ook wil staatssecretaris Van Brugge nog vaker enkelbanden gaan inzetten bij de terugkeer in de samenleving. Gevangenen mogen ook met verlof voor werk of dagbesteding en krijgen zorg of een opleiding. De gevangenis in Almere gaat ook weer open, al levert die pas over 7 jaar 320 cellen op. En in 4 provincies geldt morgen opnieuw code rood vanwege de extreme hitte. Het gaat dan om Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, waar het lokaal 38 graden kan worden. In de rest van het land geldt code oranje, behalve op de Waddeneilanden. Door de hitte gebruiken Nederlanders ook veel meer drinkwater dan normaal. Drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen melden een recordverbruik. Het gaat om een toename van meer dan een derde vergeleken met de normale hoeveelheden water. Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Morgen wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen.

0: parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De gemeente Waalwijk die gaat een parkeerverbod instellen op een deel van de Nies van de Schansstraat in Sprangkapelle. Het gaat om een weggedeelte vanaf de Dick Flemmingstraat tot aan huis nummer 7. De auto's staan daar nu nog vaak langs de kant van de weg geparkeerd. Maar de straat ligt in een industriegebied en er rijden dagelijks veel grote vrachtauto's langs. De geparkeerde voertuigen maken de rijbaan te smal voor dit zware verkeer. En de genomineerden voor de Brabantse Gastvrijheid Award 2026-2027 zijn bekendgemaakt. Het Schoenenkwartier en de Hoge Heide, die vertegenwoordigen de Langstraat. De nominaties die benadrukken de kwaliteit en de gastvrijheid met ondernemers in deze regio. Uit ruim 220 deelnemers heeft een vakjury 18 ondernemingen geselecteerd. En de gemeente Heusden en Woonvesten die gaan samen onder één dak. Ze hebben namelijk afgelopen woensdag een overeenkomst getekend voor een nieuw gezamenlijk gemeentehuis aan de Wolput. En ook in de Langstraat is de oranje koorts aangebroken. De Van Heeswijkstraat in Kaatsheuvel hangt al veel oranje versiering. Waar deze versiering en het enthousiasme vandaan komt, kunt u zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
5: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
4: Dat klinkt goed.
5: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
4: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
5: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
1: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De landbouw moet in 2030 een kwart minder ammoniak uitstoten. Lukt dat niet, dan volgen er strengere regels voor de sector. Zo schrijft landbouwminister Van Essen in de stikstofplannen voor de Tweede Kamer. De uitstoot moet rond kwetsbare natuurgebieden nog veel minder. Een halve kilometer rondom 85 stikstofgevoelige natuurgebieden, 20% extra stikstofvermindering. Het kabinet wil Nederland zo van het stikstofslot halen en kijkt volgend jaar of de doelen ook haalbaar zijn. En de industrie en het vervoer moeten in 2035 de helft minder stikstof dan in 2019 uitstoten, zo staat in de kabinetsplannen. Om dat doel te halen trekt het kabinet eenmalig 250 miljoen euro uit. De helft ervan gaat onder meer naar schonere elektrische bouwmachines en maatregelen voor de scheepvaart en het wegverkeer. De andere 125 miljoen is bestemd voor de industrie, onder meer door met aanbestedingen die tientallen bedrijven dicht bij natuurgebieden de komende jaren veel minder te laten uitstoten. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld. Volgens interim-president Rodriguez zijn er al meer dan 589 mensen overleden en zijn bijna 3000 personen gewond geraakt. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio geldt als rampgebied. Er is internationale hulp onderweg en er zijn ook al buitenlandse teams gearriveerd. En Vlaanderen wil kinderen onder de 13 jaar geen toegang meer geven tot sociale media. De Vlaamse regering heeft daarvoor een wetsvoorstel goedgekeurd. Sociale mediabedrijven moeten de leeftijd van gebruikers beter gaan controleren. Volgens de regering zijn jonge kinderen nu onvoldoende beschermd tegen de schadelijke inhoud en de verslavende technieken. Ook in andere Europese landen groeit de steun voor strengere regels. In Duitsland adviseert een groep experts nu ook een minimumleeftijd van 13 jaar. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Start de motor. De boerderij wacht.
14: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
15: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
16: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
17: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar, voor 2500 games bij rekenduo.nl.
20: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk?

0: supplementen voor honden en katten.
1: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
0: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: 1984, Billy Ocean, The Caribbean Queen. Dacht wel een toepasselijk opener. Wat het Caribische temperaturen zijn in Nederland. Het is 9 over 5.
1: Van 6 en klaar met Anton Nachtwel.
0: En die zegt een prima goedemiddag. Het is een uitzonderlijk hete dag. Een snikhete dag met op uitgebreide schaal temperaturen tussen de 35 en 39 graden. Met uitlopers naar de 40 graden. Meer daarover strakjes. Er staat 12 kilometer file in Den Landen op de A27. Op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Everding en knooppunt Gorkum. Door wegwerkzaamheden is het daar afgesloten. En op de A59 stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Waspik en afrit Oosterhout. Door een spoedreparatie sta je daar 2 kilometer in de file. Dit gezegd hebbende, tijd voor lekkere muziek zoals deze van America. Dit is een nieuwe single. The Worlds of Light. Dat is wel een wereld van licht. En je hoort hem uiteraard hier bij Langstraat FM. Ik zeg een heel goeiemiddag.
1: We

Ik word hier altijd zo verschrikkelijk vrolijk van. Met de top 10 hits in het Verenigd Koninkrijk, in Nieuw-Zeeland en in Israël. Bij ons in Nederland werd helaas geen hit voor The Love Affair in 1969. Bring it on back the good times. En waar het ook eigenlijk geen weer voor is, is seks op de fiets of seks on the beach. Teaspoon, je hoort hem zo meteen. Maar eerst even het volgende spoorpark live in Tilburg gaat na vanavond ook morgen niet door. Zo meldt de organisatie. Burgemeester Fleur Greper heeft ook voor morgen en vanavond de vergunning ingetrokken vanwege code rood. En eerder vandaag werd al besloten dat het festival ook vandaag geen doorgang gaat vinden. De enorme hitte zorgt ervoor dat de veiligheid van de bezoekers van het festival niet gegarandeerd kan worden. De beslissing om Spoorpark live af te gelasten is volgens de gemeente in samenspraak met de organisatie van het festival genomen. Zo'n beslissing nemen we niet over één nacht, laat een woordvoerder van de gemeente Tilburg desgevraagd weten.

Ik kruip door het oog van de naald met jou nog wel. Flair, dat was de flitschijf. De laatste keer in deze hoedanigheid gedraaid. Van maandag weer een spiksprint nieuwe. Temperaturen lopen overal flink op deze vrijdagmiddag. Ook op de weg is het loeiheid. Rijkswaterstaat meet op allerlei plekken hoe warm het asfalt wel niet is. Temperaturen lopen op tot meer dan 50 graden. Zo is het wegdek in de Langstraat tussen de 50 en 53 graden heet. Het heetst is gemeten. Het asbest bij best op de A2. Daar is de temperatuur van het asfalt ruim 53 graden.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De gemeente Waalwijk die gaat een parkeerverbod instellen op een deel van de Nies van de Schansstraat in Sprangkapelle. Het gaat om een weggedeelte vanaf de Dick Flemmingstraat tot aan huis nummer 7. De auto's staan daar nu nog vaak langs de kant van de weg geparkeerd. Maar de straat ligt in een industriegebied en er rijden dagelijks veel grote vrachtauto's langs. De geparkeerde voertuigen maken de rijbaan te smal voor dit zware verkeer. En de genomineerden voor de Brabantse Gastvrijheid Award 2026-2027 zijn bekendgemaakt. Het Schoenenkwartier en de Hoge Heide, die vertegenwoordigen de Langstraat. De nominaties die benadrukken de kwaliteit en de gastvrijheid met ondernemers in deze regio. Uit ruim 220 deelnemers heeft een vakjury 18 ondernemingen geselecteerd. En de gemeente Heusden en Woonvesten die gaan samen onder één dak. Ze hebben namelijk afgelopen woensdag een overeenkomst getekend voor een nieuw gezamenlijk gemeentehuis aan de Wolput. En ook in de Langstraat is de Oranjekoorts aangebroken. De Van Heeswijkstraat in Kaatsheuvel hangt al veel oranje versiering. Waar deze versiering en het enthousiasme vandaan komt, kunt u zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.
1: Het is precies 5:30. We gaan een kijkje nemen op het belangrijkste nieuws van vandaag. En dat is uiteraard het weer. Het is een snikhete dag. Dat zal je opgevallen zijn. Het is op uitgebreide schaal 35 tot 39 graden. Met de hoogste temperaturen in het zuidoosten van onze provincie. Mogelijk loopt het kwik daar zelfs nog op richting de 40 graden. Dat kan ook in de Langstraat voorkomen. Zeker voor juni zijn dit uitzonderlijk hoge temperaturen. Daarbij is het vrij zonnig met alleen wat sluierbewolking. Er wordt dan ook een ruime zonkracht 7 gehaald. Dus als je de hitte gaat trotseren, is zonnebrandcrème zeer zeker noodzakelijk. De wind is zwak tot matig en draait van zuidoost naar zuidwest. En deze kan nauwelijks verkoeling bieden. Uitzonderlijke hitte kan gevaarlijk zijn. Doe dus rustig aan, zoek verkoeling op en drink voldoende water. Vanavond maakt vooral het zuidoosten kans op een onweersbui. Het kan dan stevig doorplensen en waaien. In de nacht naar morgen trekken de buien dan mogelijk noordwaarts over ons land. Het is nog onzeker waar en wanneer het precies gaat regenen. Hou dus, mocht je er nog op uitgaan, de buienradar in de gaten. Ondanks de buien wordt het een warme plaknacht. Minima komen vrijwel nergens meer onder de 20 graden. We hebben de piek van de hitte vandaag gehad. Maar het blijft morgen ook nog puffen en zweten op de zaterdag. Maxima liggen tussen de 30 en 38 graden morgen.

De beste route van werk naar huis. Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic.

Altijd lekker, jongens. Starlight, oh Starlight, de Brooklyn, Bronx en Queens Band. De BB&Q Band, 1981. En de BB&Q Band brengt Starlight in 1981 uit op een debuutalbum, de BB&Q Band. Hoe toepasselijk. Het nummer wordt uitgebracht als single, maar groeit echter nooit uit tot een hit. Het is wel echt een radiohit trouwens. Het aantal evenementen en andere activiteiten dat vanwege de extreme warmte wordt afgelast, dat wordt met het uur groter. Sommige organisaties hebben zelf de knoop doorgehakt. Op andere heeft de gemeente de knoop in samenspraak met de organisatie doorgehakt. Spoorpark Live in Tilburg, dat maakt me kan melding van dat het vandaag en morgen niet doorgaat. En in Den Bosch zijn 3 evenementen verboden vanwege de extreemhitte. Het gaat om festival Trek in het Zuiderpark, drive-in bioscoop op het Frontier en in de grote wielen en tuinsessies bij de Citadel in Den Bosch. Of de geplande evenementen morgen wel door mogen gaan, wordt door de gemeente Den Bosch beslist. Er wordt morgen niet gevoetbald in Windelrij. Het jaarlijkse knoertoernooi in Windelrij gaat niet door. Het voetbaltoernooi is afgelast en het geplande feest gaat echter wel door. En ook de oefenwedstrijd van RKC Waalwijk, die morgen op het programma stond tegen het regio-team Waalwijk, is afgelast vanwege de extreme hitte. 6:30, Langstraat FM voor de Langstraat en daarbuiten met de nieuwe single van Kensington.

0: Over de Dam, dat was live muziek van Bluff. Wacht het uit op 3 minuten voor de klok van 6. Dat betekent dat we snel de benen gaan nemen. Zometeen lekker een non-stop muziek tot 10 uur vanavond. Geen Arjan Vonk, die is aan het genieten van 2 weken welverdiende klusvakantie. Maar het is ook te warm om te klussen. Dus hij doet lekker 2 weken niks. En gelijk heeft hij. Veel plezier. Non-stop muziek dus tot 10 uur. Wel Dylan Smout om 10 uur. En ik ben er weer aanstaande maandagmiddag even over 5. Ik wens u nog een heel fijn en lekker weekend. En let goed op elkaar. Tot maandag. Fijn weekend.
1: Van zessen.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De landbouw moet in 2030 een kwart minder ammoniak uitstoten. Lukt dat niet, dan volgen er strengere regels voor de sector. Zo schrijft landbouwminister Van Essen in de stikstofplannen voor de Tweede Kamer. De uitstoot moet rond kwetsbare natuurgebieden nog veel minder. Een halve kilometer rondom 85 stikstofgevoelige natuurgebieden 20% extra stikstofvermindering. Het kabinet wil Nederland zo van het stikstofslot halen en kijkt volgend jaar of de doelen ook haalbaar zijn. En de industrie en het vervoer moeten in 2035 de helft minder stikstof dan in 2019 uitstoten, zo staat in de kabinetsplannen. Om dat doel te halen trekt het kabinet eenmalig 250 miljoen euro uit. De helft ervan gaat onder meer naar schonere elektrische bouwmachines en maatregelen voor de scheepvaart en het wegverkeer. De andere 125 miljoen is bestemd voor de industrie, onder meer door met aanbestedingen die tientallen bedrijven dicht bij natuurgebieden de komende jaren veel minder te laten uitstoten. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld. Volgens interim-president Rodriguez zijn er al meer dan 589 mensen overleden en zijn bijna 3000 personen gewond geraakt. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio geldt als rampgebied. Er is internationale hulp onderweg en er zijn ook al buitenlandse teams gearriveerd. En Vlaanderen wil kinderen onder de 13 jaar geen toegang meer geven tot sociale media. De Vlaamse regering heeft daarvoor een wetsvoorstel goedgekeurd. Sociale mediabedrijven moeten de leeftijd van gebruikers beter gaan controleren. Volgens de regering zijn jonge kinderen nu onvoldoende beschermd tegen de schadelijke inhoud en de verslavende technieken. Ook in andere Europese landen groeit de steun voor strengere regels. In Duitsland adviseert een groep experts nu ook een minimumleeftijd van 13 jaar. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
13: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil statiegeld gaan invoeren op alle plastic flessen tot en met 3 liter, dus ook melk- en sapflessen. Minister Van Veldhoven werkt aan een voorstel om die uitbreiding wettelijk vast te leggen. Daarbij moet wel worden gekeken naar hygiëneproblemen, vooral bij zuivelverpakkingen. Het doel is om meer plastic te recyclen en zwerfafval te verminderen. Nu zit er al statiegeld op plastic flessen voor water en frisdrank. En sinds 2023 zit er ook statiegeld op bierflesjes en alle metalen drankverpakkingen. Het dodental na de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is al opgelopen tot zeker 920. Volgens de autoriteiten liggen daar mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Bijna 50.000 personen staan nu als vermist geregistreerd. Een Nederlands reddingsteam met 65 hulpverleners en speurhonden is onderweg om te helpen. Ook andere landen sturen hulp naar het zwaar getroffen gebied. De bevingen met magnitudes van 7,2 en 7,5 worden tot de zwaarste in de regio gerekend. Jonge boeren reageren gemengd op de nieuwe strenge stikstofplannen van het kabinet. Volgens jongerenorganisatie NAJK zijn de maatregelen ingrijpend en hebben ze grote gevolgen. Maar tegelijkertijd ziet de organisatie ook dat een deel van hun inbreng is overgenomen. Voorzitter Boom vindt dat jonge ondernemers nog wel ruimte moeten houden om te kunnen blijven boeren en investeren. De jongerenorganisatie wil daarom in gesprek met het kabinet blijven over verdere aanpassingen van de plannen. En het Zeeuwse ringrijden is officieel erkend als immaterieel erfgoed. Dat heeft het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland besloten. Bij die eeuwenoude traditie proberen ruiters te paard of in een sjees een lans in een ring te steken. Volgens betrokkenen is het meer dan een sport en vooral een way of life. De traditie leeft vooral op Zuid-Beveland en Walcheren en wordt al sinds de 17e eeuw beoefend. In andere delen van Nederland gaat het net even anders en die ringrijden varianten vallen er dus niet onder. Het weer later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het stikstofpakket van het kabinet roept veel politieke spanning op in de Tweede Kamer. BBB is bijvoorbeeld mordicus tegen. Woensdag gaat de Kamer erover debatteren en kunnen er nog aanpassingen volgen op de plannen. Gevoelig punt is de zogenoemde koeiennorm van 2,6 dieren per hectare, die volgens critici te streng en omstreden is. Ook de stikstofgrens blijft een probleem en zorgt ervoor dat vergunningen mogelijk pas volgend jaar weer op gang komen. Premier Jette zoekt brede steun voor de plannen. Het kabinet wil statiegeld gaan invoeren op alle plastic flessen tot en met 3 liter, dus ook melk- en sapflessen. Minister Van Veldhoven werkt aan een voorstel om die uitbreiding wettelijk vast te leggen. Daarbij moet wel worden gekeken naar hygiëneproblemen, vooral bij zuivelverpakkingen. Het doel is om meer plastic te recyclen en zwerfafval te verminderen. Nu zit er al statiegeld op plastic flessen voor water en frisdrank. En sinds 2023 zit er ook statiegeld op bierflesjes en alle metalen drankverpakkingen. Het dodental na de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is al opgelopen tot zeker 920. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Bijna 50.000 personen staan nu als vermist geregistreerd. Een Nederlands reddingsteam met 65 hulpverleners en speurhonden is onderweg om te helpen. Ook andere landen sturen hulp naar het zwaar getroffen gebied. De bevingen met magnitudes van 7,2 en 7,5 worden tot de zwaarste in de regio gerekend. En na gesprekken in Washington hebben Israël, Libanon en de Verenigde Staten een kaderakkoord aangekondigd. Maar wat er precies staat in die overeenkomst is nog niet bekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een volledige Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de voor Israël cruciale ontwapening van de daar aanwezige terreurbeweging Hezbollah. Of de partijen daar afspraken over hebben gemaakt is nog onduidelijk. Er was geen vertegenwoordiger van Hezbollah bij de gesprekken aanwezig. Het weer. Later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.

0: for me.
1: Jij geniet en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Met de verfrissende zomerhits van Langstraat FM.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is begonnen met de uitrol van een nieuw AI-model, maar voorlopig alleen in de Verenigde Staten. In de eerste fase krijgen alleen geselecteerde Amerikaanse partners toegang. Volgens OpenAI gebeurt dat op verzoek van de Amerikaanse regering. De bedoeling is dat het model de komende weken wel ook internationaal beschikbaar komt, maar de beperkingen voeden de discussie over de toegang tot geavanceerde AI-technologie met mogelijk grote gevolgen voor Europa op termijn. Het stikstofpakket van het kabinet roept veel politieke spanning op in de Tweede Kamer. BBB is bijvoorbeeld mordicus tegen. Woensdag gaat de Kamer erover debatteren en kunnen er nog aanpassingen volgen op de plannen. Gevoelig punt is de zogenoemde koeiennorm van 2,6 dieren per hectare, die volgens critici te streng en omstreden is. Ook de stikstofgrens blijft een probleem en zorgt ervoor dat vergunningen mogelijk pas volgend jaar weer op gang komen. Premier Jette zoekt brede steun voor de plannen. Gisteravond is een kind van 1 jaar oud slapend achtergelaten in een kinderopvang in Schiedam. Het jongetje werd pas ontdekt toen zijn ouders voor een gesloten deur stonden en de politie inschakelden. Het kind bleef ongedeerd en is nagekeken door ambulancepersoneel. Alle betrokken medewerkers van de kinderopvang zijn op non-actief gesteld. Het bedrijf is een onderzoek begonnen naar hoe dit heeft kunnen gebeuren en erkent dat de veiligheidsprotocollen door de medewerkers niet zijn nageleefd. En na gesprekken in Washington hebben Israël, Libanon en de Verenigde Staten een kaderakkoord aangekondigd. Maar wat er precies staat in die overeenkomst is nog niet bekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een volledige Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de voor Israël cruciale ontwapening van de daar aanwezige terreurbeweging Hezbollah. Of de partijen daar afspraken over hebben gemaakt is nog onduidelijk. Er was geen vertegenwoordiger van Hezbollah bij de gesprekken aanwezig. Het weer later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.

terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is begonnen met de uitrol van een nieuw AI-model, maar voorlopig alleen in de Verenigde Staten. In de eerste fase krijgen alleen geselecteerde Amerikaanse partners toegang. Volgens OpenAI gebeurt dat op verzoek van de Amerikaanse regering. De bedoeling is dat het model de komende weken wel ook internationaal beschikbaar komt, maar de beperkingen voeden de discussie over de toegang tot geavanceerde AI-technologie met mogelijk grote gevolgen voor Europa op termijn. Het stikstofpakket van het kabinet roept veel politieke spanning op in de Tweede Kamer. BBB is bijvoorbeeld mordicus tegen. Woensdag gaat de Kamer erover debatteren en kunnen er nog aanpassingen volgen op de plannen. Gevoelig punt is de zogenoemde koeiennorm van 2,6 dieren per hectare, die volgens critici te streng en omstreden is. Ook de stikstofgrens blijft een probleem en zorgt ervoor dat vergunningen mogelijk pas volgend jaar weer op gang komen. Premier Jette zoekt brede steun voor de plannen. Gisteravond is een kind van 1 jaar oud slapend achtergelaten in een kinderopvang in Schiedam. Het jongetje werd pas ontdekt toen zijn ouders voor een gesloten deur stonden en de politie inschakelden. Het kind bleef ongedeerd en is nagekeken door ambulancepersoneel. Alle betrokken medewerkers van de kinderopvang zijn op non-actief gesteld. Het bedrijf is een onderzoek begonnen naar hoe dit heeft kunnen gebeuren en erkent dat de veiligheidsprotocollen door de medewerkers niet zijn nageleefd. En na gesprekken in Washington hebben Israël, Libanon en de Verenigde Staten een kaderakkoord aangekondigd. Maar wat er precies staat in die overeenkomst is nog niet bekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een volledige Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de voor Israël cruciale ontwapening van de daar aanwezige terreurbeweging Hezbollah. Of de partijen daar afspraken over hebben gemaakt is nog onduidelijk. Er was geen vertegenwoordiger van Hezbollah bij de gesprekken aanwezig. Het weer later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.

0: de Duitsers komen.
1: Hartstikke lachen.
2: Het is mijn dag. Met je piemel, het is mooi, hè.
0: Het is mijn dag.
1: Echt hartstikke lachen.
0: De Duitsers.
2: Mijn dag.
1: Stel maar mijn dag. Wel.
0: Nee, echt niet serieus.
1: Wel.
0: Nee, niet serieus.
1: Het is echt mijn dag niet.
0: Serieus niet, echt niet.
1: Wel.
0: Nee, echt niet.
2: Mijn dag.
1: Wel.
2: Het is mijn dag.
3: Oh, mama.
1: Echt hartstikke lachen.
3: Oh, yeah.
1: Wow. Ook in de nacht.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.